Ja, wat zeg je van Olga? 2026 door televisie en plafond toe, hè? Tja, tja. Of ja,

Primo, Paradise 98.5. Ja, wat zeg je van Olga? 2026 tot televisie en plafond naartoe, hè? Tjatjoe! Of ja,

Paradise 98FM. Ja, wat zeg je voor Olga op de 26 televisie in de van Noord-Oa? Tja, tja. Of heb je...